0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. 2001 stond in een rapport dat Osama bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

september 1989. Met die grote zanger Tony Hadley. En natuurlijk heel veel andere mensen die eraan meewerkten. Fijn liedje, hoor je ook niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Daarom gedraaid hier. Met Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid de derde single van de gelijknamige album Hunting High and Low. Geproduceerd door Alan Tarney. Anderits waren natuurlijk The Sun Always Shines on TV. En natuurlijk Take On Me uit 1985. En daarmee voor ik. Ik zal de naam nog even opzoeken. Ik wist het eigenlijk ook wel uit het hoofd hoor. Heette gewoon Terry Hall, heette de zanger. En inderdaad de oprichter was Jerry Demmers. Die ook verantwoordelijk was voor het ska-label Two Tone Records. Toonaangevend ska-label in het begin van de jaren 80. En ze hadden derde hit volgens mij in Nederland inmiddels alweer. Uit de zomer van 1981 eigenlijk alweer de nazomer met de Ghost Town. Alles kan je terugluisteren via de Mistcloud. Mistcloud.com/clubremember80 vind je al heel wat afleveringen terug. Ongeveer 150 jaar geleden. En natuurlijk deze gaat er ook binnenkort op. En join ons op Facebook vinden we ook altijd fijn. Facebook.com/clubremember80. Voor alle uitzendtijden. En natuurlijk ook de linkjes van de Mistcloud. Hoewel ik niet kan beloven dat ik ze elke week plaats. Maar ik zal mijn best doen. En als dat allemaal niet lukt, moet je gewoon rechtstreeks naar de Mistcloud gaan. Ook prima. De laatste plaat van deze twee uur is van 10cc van het album Windows in the Jungle uit 1983. Zou de twee hits opleveren. Proof of Fog, die gaan we binnenkort draaien. Ergens een paar maanden en deze stond nog in de hitparade. In de nazomer van 1983. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 38 uit de jaren 80. Hoe kan het ook anders? En zoals gezegd, we sluiten af met 10cc. Uit september 83 en het liedje heet al jarenlang. Free!

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys. Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
12: We zijn er weer.
13: Lekker.
14: Yes, we mogen weer.
15: Hebben zin in de zomer.
16: Ja, gezellig.
17: Hallo. Met 24 uur per dag.
18: Jouw muziek. Luister als je durft.
19: Durf niet.
20: Knallen
21: uit je speakers.
22: De beukse.
23: Op en tot de beste.
24: Oh, wat
25: goed. Nou.
26: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
27: Hallo, hallo.
28: Hallo, hallo.
29: Attentie alsjeblieft. Let op.
30: Tip 30.
31: De komende 2 uur louter en alleen nieuwe tracks in de Net op 40 Tip 30. Het is de derde jaargang, week 37 van 11 september. De 12e officiële reguliere zomerseditie van 2026. Aflevering 117. Onder de speech van Arnold Overhaard van voor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolf, statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig van Nederland, 7 uit België, 6 uit de Verenigde Staten van Amerika, 1 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit Europa, 1 uit Italië en 1 uit Brazilië. 10 Nederlandse Vlaamstalige opname, 4 oude speciale aanbiedingen in de lijst. Geen enkele zakker of zitten blijven, wel 24 stijgers, 6 verse noteringen en daartoe natuurlijk ook 6 verdwenen platen in de lijst.
32: De tweede uit de 30.
31: En ze kunnen niet allemaal de lijst halen, zoals nummer 26 van 29.

0: de week uit Nederland, Glennis Grace. Cause I Have Nothing. En daarmee de Netto 40 alarmdisc van de afgelopen week. Van 77e week uit Frankrijk. Hugo, Ultrana 2, Abuel, Angel en Moving to the Sun.
1: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
0: Met de eerste verse notering helemaal onderaan de lijst op nummer 30. En dat is Busy. Die heeft meegedaan naar de beste zangers van Nederland toen het over Clouseau ging. Koen en Chris waren helemaal verbolgen, helemaal enthousiast over hun versie van Anne. En is nu...
2: Nummer 30.
3: Anne.

0: Peters. Ooit had hij een band, The Radios. Heeft ook solo repertoire op zijn naam staan natuurlijk. En we kennen hem van de televisie. We zijn ermee bezig. Is de derde.
1: Nummer 28.

0: zijn hele mond vol. Ik ben heel benieuwd naar hoe het nummer klinkt. En als jij dat ook bent, krijg je hier de gelegenheid.
1: Nummer 24.

0: uit Nederland. Busy en Anne uit Beste Zangers voor Nederland. En van Nederland 29, de tweede versnotering Django Wagner en Apacheta by Lando. 28, de derde uit België, Bart Peters en we zijn ermee bezig. De vierde op 26, snelle en plaatsen ligt. En de vijfde op 24, de jongste voor de Italiaanse Laura Pausini. Siamo soli nel immenso Panta che sei. En dan de hoogste op nummer 21. Afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. De nieuwe single van Miley Cyrus heet Bass Persuades.
1: Nummer 21. Let's go.

0: De Tip 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: De eerste 10 hebben we al achter de kiezen. Aflevering, wat is het? Even kijken. 117 inderdaad. Van de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden staan. Maar dan in tipperaden formaat. Het is de net op 40, tip 30. Jaargang 3, week 37. Van 11 en 9, 11 september, de 12e officiële reguliere zomerseditie van 2026 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs, gedateerd trouwens. Ja,

Hier Bart Peters, we zijn ermee bezig. En dan op 27 van 29 plus 2 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Gracie Abrams, Get Raisin. 26 invaller nummer 4 uit Nederland, snelle plaatsen ligt. 25 van 27 plus 2 in de derde week uit de België. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. En 24 de 25.

0: 25 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ella Langley en Chosen Taxes. En 21 de zesde en de hoogste verse uit de Verenigde Staten van Amerika. Miley Cyrus en Bass Persuades. Dit is nummer 20 van 28 in de tweede week. 8 plaatsen omhoog uit Nederland. Rondé en Oh My God.
1: Je hoort ze allemaal. De tip 30.
2: Nummer 20.

0: De hele popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

0: week in de lijst. Plus 3 van 13 naar 10, de Nederlandse Antoon. En de enige 9 van 18 plus 9 vers in de tip 10. 3 weken voor de Nederlandse.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden.

0: en aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor Beeld en Geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.